mystery film van Edward Blatt, Between Two Worlds. Uitvoerende waren Alexander Vrij Piano, de Rundfunk Symfonieorchester Berlin, onder leiding van John Markery. Tot slot van deze aflevering een klassiek stuk van Erik Wolfgang Gorngold, ook voor piano, maar dan voor piano linkerhand. U hoort het pianoconcert in Cis voor de linkerhand dus, opus 17, gecomponeerd voor de eenarmige pianist Paul Wittgenstein. De pianist is Howard Shelley en hij speelt dit samen met de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert.

muziek is helaas te lang voor de toegeweten tijd en daarom vertel ik u nu alvast dat u heeft geluisterd naar het pianoconcert in Cis voor de linkerhand opus 17 van Erich Wolfgang Gorngold, uitgevoerd door Howard Shelley Piano en de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. Tot zover tussen concertzaal en filmtheater, een programma dat wordt samengesteld door Kees Hoogenbirk.

De Franse regisseur Jean-Pierre Mocky had als student drums gespeeld in een bandje in en rond Parijs. Zo werd hij zich ervan bewust, toen hij eenmaal filmmaker was, wat muziek voor beslissend onderdeel is van de impressie die een film maakt. En dat dus naast het scenario en het camerawerk. De score maakt ongeveer 30% van het succes van een film uit. Mocky kiest zijn componisten dan ook met zorg uit. Toen in 1967 zijn eerdere medewerker Joseph Kosma ziek was en Maurice Jarre naar de Verenigde Staten geëmigreerd was, vroeg hij François de Roubaix voor zijn film La Grande Lessive. De Roubaix had nog niet eerder een komedie gescoord, maar hij voelde Mocky's opstandige natuur heel goed aan. La Grande Lessive laat zich vertalen als de grote was, als in een volle wasmachine. Het verhaal draait om een fenomeen dat veel leerkrachten van nu bekend zal voorkomen. Studenten die in slaap vallen in de klas. In 1968 was dat omdat ze te veel televisie hadden gekeken. Nu zou het een verslaving aan het kleine schermpje van de telefoon zijn. Comique Bourvil speelt een docent Latijn die zich hier zo aan ergert dat hij met een collega en een anarchist een verzetsbende vormt. Uit protest beklimmen ze de daken van Parijs om een goedje over de tv-antennes te sproeien. Dat met de bedoeling om de ontvangst te verstoren. François de Roubaix was in het revolutiejaar 1968 een bohemien die uit een veelheid van instrumenten en melodieën kon putten om voor La Grande Lessive een amalgaam van stemmingen te maken. Hij schreef zelfs een Bijbelse hymne, Petit Agneau, wanneer de leraar Latijn een kerk moet invluchten. En dan, om niet ontdekt te worden, zingt hij mee in het kerkkoor. Acteur Bourvil nam de partij zelf voor zijn rekening.

Een jaar na La Grande Lessive maakt regisseur Jean-Pierre Mocky opnieuw een film met komiek Bourvil. In 1969 komt L'Étalon uit, in het Engels The Stallion. Ook dit verhaal is een echt kind van de jaren 60. Mocky kwam op het idee voor het scenario toen hij op een terrasje vrouwen hoorde klagen over hun seksleven. Bourvil wilde meteen meedoen. Als hoofdrolspeler is Bourvil een veearts die zijn rondes maakt langs onbevredigde huisvrouwen. De dekhengst uit de titel L'Étalon is in dit geval een goed gebouwde jonge man die tegen betaling zijn diensten aanbiedt. Zo heeft de veterinaire arts een hele stal gezonde recruten in de aanbieding, precies passend in de seksuele vrijheid van die periode. François de Roubaix benadrukt de komische kant van het profijtelijk handeltje door het hoofdthema in walstempo te zetten. Regisseur Mocky hield van de driekwartsmaat omdat die, naar zijn zeggen, lichter is dan het uitgerekte dramatische symfonieën. De componist was zelf eigenlijk ook een soort playboy, dus die wist precies welke toon hij moest raken. We laten drie stukjes horen uit de lollige score van François de Roubaix voor de film die in Nederland de titel meekreeg Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.

U hoorde de filmmuziek van de Duitse componist Rolf Wilhelm, geschreven voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Rolf Wilhelm schreef ook jazzstukken, zoals te horen zal zijn in de volgende aflevering van The Sound of Movies. Alvast een voorproefje met muziek uit de film Julia, du bist zauberhaft. Dit is Tea with Charles.

Zoals gezegd componeerde Rolf Wilhelm ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Tatort. Er is nog tijd om u hier een fragment van te laten horen, uitgevoerd door de big band van de West-Duitse Rundfunk. The Sound of Movies werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Jordan Niesink, presentatie Lon van den Akker.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. De klassieke filmscores van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijker die leefde van 1897 in Amerika, overleed in 1957. Het is aflevering 6 en in aflevering 6 staat centraal Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dartle uit 1937. De film gaat over een kolonel van het Britse leger die, als hij met verlof terugkeert in Engeland, verliefd wordt op Julia, die veel voor hem voelt, maar geen relatie meer aandurft. En dat komt vanwege de verloofde die enige tijd daarvoor overleden is. Ze gaan toch trouwen, maar ze wordt dan verliefd op een ander die haar doet denken aan haar overleden verloofde. U begrijpt het al, problemen dus in Another Dawn, met in de hoofdrollen Errol Flynn, Kay Francis en Ian Hunter. De muziek wordt nu uitgevoerd door het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William T. Stromberg.

In het laatste stuk van deze uitzending met muziek van Ennio Morricone hoort u een thema dat zij in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. Onder de zoete animatie van Cesare Perfetto zit een score van Alessandro Alessandroni, u wellicht bekend. Alessandroni is bekend namelijk door zijn koor I Cantori Moderni di Alessandroni, dat op veel Italiaanse soundtracks uit de jaren 60 en 70 meezingt, meeneuriet of woordeloos humt. Alessandroni kent Morricone goed en daarom mag hij het nummer Forse Basta, van Morricone dus, de soundtrack van Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet openen. De lange titel duidt op het rondje om de wereld dat de verliefde Valentino en Valentina van Peinet maken in een luchtballon, zoals in het boek van Jules Verne, of in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air Love. En ze brengen overal liefde en genegenheid in navolging van het kindje Jezus dat ze in Bethlehem bezoeken. Morricone orchestreerde en dirigeerde zijn eigen stuk Forse Basta, dat later nog door Demis Roussos werd ingezongen.

Dit thema dat Morricone in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. En daarmee besloten we deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. Aandacht voor filmmuziek in het programma Ongehoorde Scores. De als eerste gecomponeerde en alternatieve score voor de film Back to the Future. En we hebben het over componist Alan Silvestri, geboren in 1950. Back to the Future, een science fiction avonturencomedie van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

En dat was een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri met muziekscores dus uit de film Back to the Future. Volgende week kunt u in Ongehoorde Scores luisteren naar de uiteindelijke score voor Back to the Future van Alan Silvestri, waarvan we nu een voorproefje laten horen. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist dus.

En volgende keer meer van deze versie van filmmuziek voor Back to the Future van Alan Silvestri. Tot zover deze aflevering voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is Ongehoorde Scores bij de Concertzender met in het komend uur deel 2 Back to the Future. Muziek gecomponeerd door de Amerikaanse componist Alan Silvestri, geboren in 1950. In deze aflevering de uiteindelijke score voor Back to the Future. Een science fiction avonturencomedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. En Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

U luistert naar de uiteindelijke score van Back to the Future door een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Science fiction avonturencomedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly teruggaat naar 1955, gespeeld door Michael G. Fox. Om technische redenen moeten we dit knippen in twee delen. We gaan nu luisteren naar het tweede deel.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de filmmuziek van de Rollercoaster. Muziek van Lalo Schifrin. Dan eindigen we dit programma met nog een kort stukje uit de film The Competition. Een romantische film over een wedstrijd waar pianisten tegen elkaar strijden. En daar ontstaat natuurlijk een liefdesgeschiedenis uit. The Competition. En u hoort de song People Alone. Gezongen door Randy Crawford en het studioorkest onder leiding van Lalo Schifrin. In dit programma The Sound of Movies heeft u kunnen luisteren naar muziek van Lalo Schifrin.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 188, Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw werd geboren in Warschau in 1902 en overleed op 81-jarige leeftijd in Hollywood in 1983. Hij had voor 133 films de score gecomponeerd. Kaper begon zijn loopbaan als pianist in de traditie van Chopin, maar kwam via Berlijnse cabarets en Parijse huwelijkscomedies bij Metro-Goldwyn-Mayer terecht. En u weet, die filmstudio was beroemd om zijn grote musicalproducties. Na de hit San Francisco, die hij in 1936 schreef voor Jeanette MacDonald, dat heeft u in de eerste uitzending van Kapers muziek kunnen horen. En als u daar benieuwd naar bent, kunt u altijd terugluisteren via onze on-demand knop op de site. Hij kreeg daarna van Louis B. Mayer, de grote baas van MGM, de opdracht om nog veel meer liedjes te maken. Zo leverde Bronislaw Kaper in 1938 materiaal voor een piepjonge Judy Garland. Dat was nog voor ze onsterfelijk werd met The Wizard of Oz. Hij deed dat voor de luchtige muziekfilm Everybody Sings. Dezelfde scenario-schrijvers als voor The Wizard of Oz bedachten een verhaaltje rond een rijk maar verveeld schoolkind met de grote revuester Fanny Brice als haar Russische kinderjuf. De oorspronkelijke titel van de film luidde Het lelijke jonge eendje. Judy Garland wordt van de conservatieve privéschool gestuurd als ze bij de muzieklessen in jazzstijl gaat zingen. Later probeert ze zelfs als blackface een rol te krijgen in een Negro musical. Deze opzet van het verhaal vroeg om een diversiteit aan theaternummers, geleverd door Burt Calmer, Harry Ruby, Roger Edens en Walter German. Voor Everybody Sings componeerden German en Kaper het lied Down on Melody Farm. Het MGM Studio Orkest wordt gedirigeerd door Georgie Stoll. De tekst is van Gus Kahn. De stem, Judy Garland.

0: In de eerste aflevering, met muziek van Bronislaw Kaper, zat de lekker lawaaiige begeleiding van Groucho Chico en Harpo Marx in A Day at the Races. Het is een film uit 1937. Kaper werkte hierin samen met componist Walter German en tekstschrijver Gus Kahn. Dit soort eclectische muziek was precies wat de Marx Brothers wilden en daarom werd Kaper opnieuw gevraagd voor een raar liedje. Kahn bedacht de tekst You Can't Argue With Love, hetgeen door Groucho in de rol van oplichter S. Quinton Quayle wordt gestaafd met de uitspraak Time Wounds All Heals. In de saloon zingt Lulabelle, gespeeld door June McCloy, het nummer met een omvloerste alt, begeleid door de goudzoekers in het Wilde Westen en een barrel piano. De muzikale leiding lag net als bij Everybody Sings bij Georgie Stoll.
1: He was a guy with that fire in his eye, and I passed out when he passed by. Couldn't resist him, didn't even try, 'cause you can't argue with love. He was the kind that can love and forget. I knew that love would just lead to regret. But I was his victim the minute we met. 'Cause you can't argue with love. I knew he wasn't good for me. I knew it right from the start. But his ways were mighty pleasing. And how you gonna reason with your heart? Sometimes I think I hear him knocking at my door, and I want to tell him you don't.

Officiële erkenning van zijn vakgenoten voor het veelzijdige talent van Bronislaw Kaper volgde in 1954. Zelf had hij liever voor een dramatische score een beloning gekregen, bijvoorbeeld zoals voor de Brothers Karamazov, of voor zijn prachtige partituur voor Mutiny on the Bounty in de versie met Marlon Brando uit 1963. Maar hij kreeg de Oscar voor zijn muziekscore in Lily, een zoetige bakvissenaffaire voor Leslie Caron en Mel Ferrer uit 1953. We beginnen met de demo track, een zogenaamde pre-record, waarin Kaper vrij bluesy op de piano varieert, terwijl het ten behoeve van de dansers een metronoom is aangezet. Daarna volgt de filmuitvoering met de big band delen die werden georchestreerd door Skip Martin. De hoofdmelodie in het Adoration Ballet komt uit het melodrama A Life of Her Own, waarvoor hij 3 jaar eerder de score schreef. Kaper hergebruikt voortdurend zijn thema's als hij vond dat ze nog niet genoeg bekend waren. Arme Lily intussen kan haar machteloze liefde voorlopig alleen bij de poppenkast poppen kwijt. Ze zingt met hen. Kaper schreef het liedje Hi Lily, Hi Lo voor, dat hem grote bekendheid verschafte. U hoort het in instrumentale versie. In 1958 door Ray Heindorf, gearrangeerd tot liftmuziek. Heindorf dirigeerde het MGM Studio Orchestra.

Filmstudio Warner Brothers kampte in 1958 met het eerste verlies in 20 jaar. En wel van $1 miljoen. Gelukkig kwam het project Anti-Meme. Het was een bestseller van Patrick Dennis en een Broadway-hit van Rosalind Russell over de tante uit Beekman Place die haar 10-jarige ouderloze neefje de wonderen van de wereld voortovert. Russell speelt de hoofdrol ook in de verfilming door Martin da Costa en de film werd bij ons uitgebracht onder de titel Wat een tante. Bronislaw Kaper schreef er vrolijke muziek bij. Ray Heindorf bewerkte en dirigeerde zijn thema's tot Ballroom Lounge. De hoofdmelodie wordt daarbij een elegante wals. Het nummer werd later ook gezongen door Johnny Mathis en Tony Bennett. De song heet dan Driftin', met tekst van Kim Grannan. Maar hier hoort u het MGM Studio Orkest instrumentaal.

MGM gebruikte zijn stafcomponist voor alles waar zoet pianospel voor nodig was. Bronislaw Kaper was een getrainde klassieke pianist. De muziekfilm Her 12 Men uit 1954 was een sterfvehikel voor Greer Garson. Ze was een weduwe die een nieuw doel in haar leven vindt als lerares op een jongensinternaat. Regisseur Robert Z. Leonard maakte er een mannelijke variant op van de familie Trapp, in 1959 in musical form The Sound of Music ging heten. Robert Ryan speelt de rol van kritische collega van Greer Garson, die uiteindelijk toch verliefd op haar wordt. Kaper componeerde samen met Charles Walcott ook de hymne voor de school, The Oaks. Het MGM Studio Orkest onder leiding van John Green.

2 zilveren beren. Omdat de Argentijnse cinema vaak de weg niet vindt naar de bioscoopzalen, biedt het Filmfestival Gent graag een platform aan deze films. En dat gebeurt in de periode van 9 tot en met 20 oktober in Gent, het 34ste filmfestival. Zoals eerder gezegd zal filmcomponist Gustavo Santaolalla een feestje bouwen met zijn Bajo Fondo Tango Club in de zaal Vooruit in Gent. Hier is Bajo Fondo van de cd Bajo Fondo Remixed.

Afkomstig van de cd Baragovondo Remixed was dit Perfume, uitgevoerd door Baragovondo. Een feestje met de Baragovondo Tango Club in de zaal Vooruit in Gent tijdens het filmfestival, het 34e filmfestival van Gent van 9 tot en met 20 oktober. Meer informatie kunt je vinden op de website www.filmfestival.be. Dit is Radio 6, het programma Let's Movie, waar we niet alleen de agenda zoals net in de uitzending hebben, maar ook aandacht voor de Franse film uit Frankrijk, Taxi 2. En we pikken even de draad weer op met deze Franse actiecomedie uit 2000. Nog even terug naar het waanzinnige verhaal van de film. Op tijd op het vliegveld aangekomen wordt Daniel, dat is de hoofdpersoon in deze film, door zijn politievriend Emilien uitgenodigd om bij de receptie daar aanwezig te zijn. Want daar wordt een supersonische auto gepresenteerd die alles kan en ook nog een keertje kogelvrij is. De Japanse minister zal hiermee vervoerd worden naar de Franse minister. Omdat hij eigenlijk als chauffeur klem komt te zitten in de vele airbags, stelt de generaal voor dat Daniel chauffeur wordt. Hij krijgt wel te horen dat de politie, om de auto te testen, een aantal aanvallen zal uitvoeren daarop. Dat deze aanvallen uiteindelijk worden overgenomen door een echte Japanse maffia, de Yakuza, dat weet Daniel nog niet. Het lukt de Yakuza uiteindelijk om de Japanse minister te ontvoeren. Evenals een vrouwelijke collega van Emilien die Japans spreekt. Emilien is gedreven hen terug te krijgen. Niet alleen omdat hij verliefd is op zijn collega. Samen met Daniel zetten ze de achtervolging in en moeten rare capriolen uithalen met de taxi.

Nu Thea Tairo met Trop de Polémique. Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie. Dit uur muziek van de soundtrack van de Franse actiecomedie uit het jaar 2000. Taxi deel 2. De serie is een mooie tegenhanger van de alles overheersende filmindustrie uit Hollywood. Taxi is een snelle, leuke film, boordevol actie en achtervolgingen. En die soundtrack, dat hoor je, die is al even hip en eigentijds met de Franse rap. Na dit deel 2, gemaakt in 2000, volgt nog een deel 3 uit 2002. En in februari dit jaar is deel 4 uitgekomen. Tot slot gaan we nogmaals luisteren naar de rappers uit Marseille. Om te beginnen One Shot en Jalan met El Dansant.

0: Muziek uit de Franse actiecomedie uit 2000, Taxi 2, rap uit Frankrijk. En daarmee besluit ik dit programma Let's Movie, dat voor de Concertzender werd samengesteld door Charlie Kroijmans. Samengesteld door Charlie Kroijmans.
1: Dit is Radio 6, de Concertzender. Magazine. Met Roel Kluver.

Let's Movie. Een programma met soundtracks van films wereldwijd. En vandaag met het komende uur muziek uit de Indiase film Devdas.

Dat was muziek uit de Indiaanse film Devdas, een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Lili Bansali. De film is gebaseerd op het boek Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Het verhaal speelt zich af in India rond het jaar 1917. Het verhaal gaat over de baldadige jonge Devdas. Hij wil niets weten van liefde, het leven en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De enige die hem begrijpt is een buurmeisje, Parvati. Devdas komt uit een rijk gezin, maar zijn ouders kunnen zijn gedrag niet veranderen. Daarom sturen ze hem naar een kostschool in Londen en hopen ze dat hij terugkomt als een nette jonge man. Het buurmeisje Parvati, oftewel Paro, laat een dia branden in de naam van Devdas. Een dia, dat is een kaarslichtje en het staat in deze film symbool voor het leven. Ze wacht op het moment dat hij zal terugkeren uit Londen. Het kaarslichtje en het symbool voor het leven, dat gevoel wordt uitgedrukt in dit volgende nummer.

Mardala, gecomponeerd door Ismaël Darbar. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van Devdas, een Indiase film uit 2002. En ik ga nog even terug naar het filmverhaal met onze held Devdas. Wanneer hij terugkeert uit Londen, brengt hij het licht in het leven van zijn jeugdliefde, Paro. Die relatie wordt goedgekeurd door de moeder van Paro. Maar de familie van Devdas wil Paro niet als hun toekomstige schoondochter. Een helse ruzie breekt uit en Devdas verlaat zijn ouderlijk huis. Paro wordt uitgehuwelijkd aan een rijke weduwnaar. En Devdas laat zich door zijn beste vriend meeslepen in de wereld van alcohol en prostitutie. En daar komt Chandramukhi in beeld. Chandramukhi, een populaire prostituee die de dronken mannen vermaakt met haar prachtige dansstijl. Het moment dat zij Devdas ziet, raakt ze hals over kop verliefd op hem. Maar helaas, Devdas is te veel met zijn gedachten bij Paro en voelt niet de liefde van Chandramukhi. Kort daarna raakt hij verslaafd aan alcohol. Hij denkt dat de pijn en het verdriet alleen kunnen worden onderdrukt door de alcohol.

En dat was het nummer Tjalak Tjalak. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van de film Devdas. Een film uit India uit 2002. De film Devdas is het verhaal van een jongen die zijn zorgen weg wil drinken. Op weg naar het eind van zijn leven realiseert hij zich dat hij één belofte heeft na te komen aan zijn jeugdliefde Parel. Hij had haar beloofd voor zijn dood nog afscheid te komen nemen. Onderweg naar haar toe voelt hij zich steeds slechter. Hij wordt afgezet voor de gigantische villa waar Parel woont. Hier, daar op straat, blijft hij de hele nacht liggen. De volgende dag vormt zich een menigte om de man heen en hij noemt de naam Parel. Zij wordt gewaarschuwd en Parel wil zo snel mogelijk naar buiten, naar haar Devdas. De man, aan wie Parel ondertussen is uitgehuwelijkd, staat dit echter niet toe. Hij bedenkt alle mogelijke manieren om haar binnen te houden. Alle hekken en deuren rond de villa worden gesloten. Parel vindt echter een uitweg en rent zo hard als ze kan naar haar Devdas. Devdas ziet zijn Parel rennend op hem afkomen. Zijn blik wordt steeds waziger en uiteindelijk blaast hij zijn laatste adem uit. De dia die Parel in het begin van de film had aangestoken, dooft langzaam uit.

0: En dat was de laatste soundtrack uit de Indiase film Devdas. Een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Leli Bansali. Gebaseerd op het boek van Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Dat tot besluit van dit programma-onderdeel van Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in het laatste nummer zo even wat we draaiden hoor je de stem van de zanger KK. Dat is een afkorting, want KK heet officieel Krishnan Kumar Menon. Hij brak door in Bollywood in 1996 met een nummer voor de film Machis. En dat betekent Lucifer. Daarna zong hij het nummer Tarap Tarap. En vanaf dat moment ging zijn carrière echt van start. En op 13 oktober aanstaande geeft deze Indiase zanger KK een optreden in het World Forum Theater in Den Haag. En hij staat er niet alleen, want ook nog Kunal Kanjawala staat naast hem of bij hem om mee te zingen. KK, je kunt nu luisteren naar het lied Tu Ashiki He uit de film Jankar Beats door KK.

Muziek uit de jazzversie van Porgy and Bess uit 1958. U hoorde Mandel Low en his All Stars met Art Farmer trompet, Don Elliott vibrafoon, Tony Scott klarinet en bariton sax, Ben Webster tenor sax, Mandel Low gitaar, George Duvivier contrabas, Ozzie Johnson en Ed Shaughnessy drums en vibrafoon. En de opname vond plaats in New York op 16 en 17 juli 1958. En tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk. Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet! Mariama.

The Sound of Movies, daar luistert u naar bij de Concertzender. De Amerikaanse componist Leroy Shield speelt de hoofdrol in deze aflevering. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893, overleden in 1962. Aflevering 1 is geheel gewijd aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. Stock music is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. We beginnen met Good Old Days, Streamline Susie, All Together en Prelude. U hoort The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

The Bohunks, onder leiding van Peter Steuven. En die zult u dit gehele uur horen in The Sound of Movies. We gaan verder met 5 cues uit de film Teacher's Pet van Robert McGowan. We beginnen met Schoolroom Suite.

cues uit de film Teacher's Pet. Het begon met Schoolroom Suite, het eindigde met Ants. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Als u ze allemaal de titels wil weten, kijk dan op de cd van de Bohunks, waar al deze muziek van afkomstig is. Verder met thema's uit 1930, om te beginnen met On to the Show.

Thema's uit 1930 waren dat. En we gaan verder met cues uit 1930 en 1931. En we beginnen met snowing.

cues uit 1930 en 1931 waren dat. Gecomponeerd door Leroy Shield. Aan hem is deze uitzending van The Sound of Movies gewijd. Geheel gewijd, om precies te zijn, aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. En stockmuziek is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. Dus die herkent u misschien wel uit de diverse films. Verder met cues uit 1935. De eerste is Raja.

U hoorde de complete soundtrack van The Little Rascals, muziek die Leroy Shield ooit schreef voor de seriefilms uit de 30er jaren Our Gang. We horen de muziek terug in de film die in 1994 werd gemaakt op basis van Our Gang, The Little Rascals. De soundtrack werd uitgevoerd door het Nederlands ensemble De Beau Hank. Tot slot van The Sound of Movies vast een voorproefje van het Leroy Shield programma van volgende week. Met muziek voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met titels als Dash and Dot en Flipper Flops. Hier zijn opnieuw De Beau Hanks onder leiding van Peter Steuwe.

Ja, dat waren nog die tracks bij de film The Little Rascals, getiteld Effect, On the Show en Good Old Days. Allemaal muziek van Leroy Shield. En dan nu dan toch het beloofde voorproefje van wat u volgende week gaat horen in The Sound of Movies. Muziek die Shield schreef voor films van Laurel en Hardy. Wederom uitgevoerd door de Bohangs.

Tot zover The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, uitgevoerd door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks. Shield leefde van 1893 tot 1962. Samenstelling van dit uur Kees Hoogenberg en natuurlijk kijkt u op concertzender.nl.

En zoals u hoort, de tune die verraadt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We gaan voor de 304e keer aandacht besteden aan jazz in de film. En voor de tweede keer in ons bestaan van dit programma aan de filmmuziek van Gianni Ferrio. Wel voor de film Toto contro i quattro en de film Tony Argenta Big Guns uit 1973. En de eerste is van 1963. In 2016 hebben we voor het eerst laten horen muziek van de Italiaanse filmcomponist Gianni Ferrio. En dat was in de uitzending Jazz in de film nummer 93. Je kunt hem dus nog terugzoeken. Naast thema's uit twee spaghetti westerns, waarvan hij er in zijn loopbaan veel heeft begeleid, kozen we toen muziek die hij had geschreven voor comedies met een acteur die zo populair was dat hij genoeg had aan zijn voornaam. Ik heb het over Toto. En Toto is de koosnaam van Antonio. Hij had overigens nog 8 andere voornamen, als onwettige zoon van de marquise de Curtis di Bisanzio. En deze Toto was een Napolitaanse komiek, dichter, scenario en ook toneelschrijver. En hij leefde van 1898 tot 1967. In de laatste jaren van zijn leven was hij zo'n kassamagneet dat zijn naam zelfs in de titels van de film werd opgenomen. Hij speelde als het ware zichzelf. Een mooi voorbeeld is Toto contro i quattro uit 1963, onder regie van een filmmaker die slechts bekend staat als Stino. Speelt Toto een commissaris van politie die een zware dag tegemoet gaat. Eerst wordt zijn nieuwe auto gestolen en daarna komt op zijn bureau de ene na de andere lastige aangifte. En dat begint al met een man die zijn vrouw beschuldigt van overspel. Hij heeft daar ook bewijs voor meegenomen, namelijk een papegaai die alles heeft gehoord. En dan volgen er die dag nog 3 moeilijke oplosbare aangiften, dus in totaal 4 en dat wordt hem te veel en hij verzet zich ertegen. Vandaar de titel. Toto contro i quattro. Componist Gianni Ferrio benadert de onmogelijke zaken alsof het een film noir is. Jazz en blues zorgen voor een geheimzinnige stemming bij de vele raadsels. En daartussendoor klinken comedy muziek en hippe ritmes. En Toto kreeg van Ferrio ook een op maat gesneden dansje dat naar hem werd vernoemd, de Toto Twist. We gaan luisteren naar de muziek van deze film dus, van Gianni Ferrio. En hij dirigeert zelf een studioorkest.

Dat was een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Gianni Ferrio. Filmmuziek uit Toto Contro I Quattro. 10 jaar na deze film componeerde Gianni Ferrio een score voor actieregisseur Duccio Tesari. En wel voor de film Tony Argenta, Big Guns. En Big Guns staat tussen haakjes achter de naam van de hoofdpersoon. Tony Argenta is namelijk een huurmoordenaar die eigenlijk uit het vak wil te stappen, maar na de onnatuurlijke dood van zijn vrouw en dochter zijn gereedschap wel moest oppakken om wraak te nemen. Alain Delon speelt deze Argenta duisterder en killer dan ooit. In 1973 staat Delon op de top van zijn carrière, met als gevolg dat hij de ene na de andere zware jongen speelt. Hij oefent ook invloed uit op de keuze van de muzikanten. En zo komt de naam van Gianni Ferrio naar boven. Die is zijn loopbaan tenslotte begonnen als begeleider van artiesten als Teddy Rino, Bobby Solo en Mina. En Ferrio is ook arrangeur en dirigent geweest op het Sanremo Festival, waardoor hij de kans had gekregen eerste scores te schrijven voor televisieproducties. Voor Tony Argenta, Big Guns uit 1973, componeert Ferrio een razendsnelle jazzscore die met Hammondorgel en mondharmonica precies het midden houdt tussen grote stadsdynamiek en introvertie. We gaan weer luisteren naar een studioorkest, gedirigeerd door Ferrio zelf.

Dit bracht ons aan het einde van het programma The Sound of Movies. Techniek, Dirk Winkel. Samenstelling, Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. En we zijn bezig met een serie rond filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893 en gestorven na een arbeidzaam leven in 1962. In het komende uur muziek die hij schreef voor de korte filmpjes. Wie kent ze niet van Oliver Hardy en Stan Laurel. Films die gemaakt zijn in de periode 1931 tot 1936. De muziek is te vinden op cd's van The Bo Hunks. Een ensemble van Nederlandse muzici dat veel filmmuziek van onder andere Shield op cd heeft gezet. De eerste vier nummers heten On to the Show, Rockin' Chair, Colonial Gaieties en On a Sunny Afternoon.

0: Drunk heet dit nummer en hoe dronken kun je zijn. In The Sound of Movies luistert u naar muziek van Leroy Shield. Thema's die hij componeerde in de 30er jaren voor de bekende korte films van het duo Laurel en Hardy. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuven, met om te beginnen Love, Bassooning, We Are Just a Happy Family en If It Were Only True.
1: And if you must make a noise, make it quietly. What are you putting that cotton in your ears for?
2: Well, if I make a noise, I won't be able to hear it.

In My Canoe, Blue Blue en Effect. Zo heet het, de laatste tracks. Originele filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Bij de filmpjes van Stan Laurel en Oliver Hardy. De dikke en de dunne dus. En hun stemmen waren net heel even te horen. Ik herinner me die filmpjes als de dag van gisteren. Er was een tijd dat ze wekelijks op de Nederlandse tv waren te zien. Welke beelden zouden we bij de volgende tracks kunnen bedenken? Misschien niet zo heel moeilijk. Dog Song, Let's Go, Nothing at All en It Is to Love.

Rolly Hazelhurst en zijn orkest met filmmuziek van Leroy Shield voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Tot slot Smile When the Raindrops Fall. En dan in het laatste kwartiertje onder meer

In dit uur, The Sound of Movies, hoort u filmmuziek van de Amerikaan Leroy Shield voor de Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Steeds uitgevoerd door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Bedankt aan programmamaker Kees Hoogenberg. U luistert naar De Concertzender, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt vriend worden van De Concertzender vanaf €25 per jaar. En dat kan via onze website concertzender.nl. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u ook nog eens een cd met werk uit de Concertzender archieven. U bent van harte welkom als vriend bij De Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 6 over Andrew Previn in de reeks Jazz in de Film. Muzikale alleskunner Andrew Previn overleed 28 februari van dit jaar, 89 jaar oud. De in Duitsland geboren Andreas Ludwig Priwin studeerde als jochie al aan het Sternisch Conservatorium in Berlijn. Totdat hij met zijn Joodse familie in 1937 naar Parijs verhuisde. Hier zette hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokey Carmichael. Previn wilde en kon veel meer. Hij won in 1956 de eerste gouden plaat in de geschiedenis van de jazz. En dat was voor een jazzarrangement gespeeld met Charlie Mann en Leroy Vanneker voor een theatermusical voor My Fair Lady van Frederick Loewe. Zo kwam Andrew Previn, voordat zijn roem als dirigent van vele symfonieorkesten begon, in de filmmuziek terecht. In 1996 programmeerden wij in onze serie Jazz in de Film de eerste aflevering met muziek van Andrew Previn. Dat was een LP met zijn score voor de Subterraneans uit 1960. Sindsdien zijn er op CD bonus tracks van die soundtrack uitgebracht. Een goede reden om nog eens volledige aandacht aan deze film te schenken. Musical producent Arthur Freed, de initiator van American in Paris in 1951 en ook Singing in the Rain in 1952, deed in 1960 een dappere poging om hip te worden. Hij wilde het boek The Subterraneans van Jack Kerouac toegankelijker maken voor de Beat Generation door een film van te maken. Muziek speelde hier een belangrijke rol en daarvoor werd de jonge Andrew Previn aangetrokken. Previn kon beschikken over het neusje van de zalm van de West Coast Jazz. De soundtrack was een groter succes dan de film zelf. In Kerouac's verhaal draait het om het verzet van de tegencultuur in een land dat zich slecht aanpast aan andere rassen en nieuwe tijden. In de visie van Arthur Freed nam regisseur Reynolds McDougall een voornamelijk blanke cast op met Leslie Caron en George Peppard in glorieus gekleurd cinemascope. En daar sprak te weinig ontevredenheid met de maatschappij uit. Alleen de muziek ontving lof. Jazz was de muziek van Kerouac en jazz vormt ook het idioom voor de score van Previn. Bovendien zit er veel muziek in het filmverhaal. En ook deze source muziek bestaat uit de beste jazz van die tijd. Hier is de score voor The Subterraneans.

In de volgende vier tracks uit de scores van Rolf Wilhelm staat de componist zelf voor het Studioorchester München. Zij beginnen met Das fliegende Klassenzimmer, een komedie van Werner Jacobs uit 1973 naar de roman van Erich Kästner.

Ik heb u 4 tracks uit Scores beloofd, maar het worden er 3. We besluiten met Oedipussy uit 1988, opnieuw een komedie, en dit keer van Viggo von Bülow, beter bekend als Loriot. In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van Ralph Wilhelm. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

filmmuziek nu, het komend uur op de concertzender in The Sound of Movies. U gaat luisteren in deze aflevering naar de originele filmscore die de Amerikaanse componist Leroy Shield schreef voor Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Stan Laurel en Olivier Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. De film is weliswaar uit 1936. De opname is gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks, onder leiding van Peter Steuven, en het Metropoolorkest, onder leiding van Jan Stulen.

En zo plotseling eindigde dus de uiteindelijke score voor de film Cold Turkey. Op zijn Cold Turkeys, zou je kunnen zeggen misschien. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. Het is een film dus van Norman Lear. Tot zover ongehoorde scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Volgende week is er aandacht voor onder andere de film Chips, met muziek van Alan Silvestri. En voor zover de tijd ons dat toelaat, een aantal stukken van deze film.

Tot zover deze zomerse aanvulling van Ongehoorde Scores. Het is een cd gepakt van de plank voor volgende week van de stapel Ongehoorde Scores. Want dan hoort u de titelsong van deze serie Chips. Werk van Parker, bewerkt door Silvestri. Volgende week dus in Ongehoorde Scores.

Ja, bij zo'n gezellige tune, dan weet u het wel. Bij de concertzender tenminste. De ongehoorde scores. Vandaag tekst eruit, orkest blijft. Dat klinkt primitief. Maar het is heel bijzonder. Want laten we maar eens beginnen bij volgende nummer 1. U hoort direct orkestrale tracks en songs die niet in de film The 5000 Fingers of Dr. T werden gebruikt. Een film uit 1953. Een hele obscure, dat mag u wel begrijpen uit de titel. 5000 Vingers van Dr. T. Het zal vast spannend en eng geweest zijn. Muziek in ieder geval gecomponeerd door Frederick Hollander en Dr. Zeus, oftewel Theodor Geisel. Luistert u naar een studioorkest onder leiding van Morris Stolloff en daarbij zang van Hans Conried, Peter Lind Hayes en Mary Healy. En ook nog een koor.

Ja, de verleiding is groot om u precies te vertellen wat er allemaal in deze film gebeurt. Het is bizar en gek en eng, inderdaad spannend, zoals ik zei. Een nare droom van een jongen die samen met 500 andere kinderen aan een reusachtige piano zit en 24 uur per dag vreselijke piano-oefeningen moet uitvoeren. Ja, en dan allemaal nog wel onder leiding van die tyrannieke Dr. Terwilliger. Dat zijn de 5000 Fingers of Dr. T, een film uit 1953... waaruit u de orchestrale tracks en songs die niet in die film gebruikt werden, heeft gehoord. Muziek gecomponeerd door Frederick Hollander. Ik zei het net zo op zijn Amerikaans. Natuurlijk, het is die Duitse bekende componist Friedrich Hollander, schrijver van vele liederen voor onder andere Marlene Dietrich. Voordat ik verder praat over het volgende stuk, eerst maar weer eens luisteren. De televisieserie Chips uit 1979, met muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Zijn songs zijn alleen tekstloos in deze serie gebruikt. En daarbij natuurlijk ook de zogenaamde main title van Chips. Dat is Alan Silvestri's arrangement van een hoofdthema gecomponeerd door John Parker. En die main title is ooit alleen in de radioreclamespotjes voor de serie gebruikt. U hoort in ieder geval een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. En de vocals helaas allemaal onbekend. De muziek wel. Chips.

Ja, weet u het nog? Die ontzettende hunk Eric Estrada, die Frank Poncho Poncherello speelde. En daarnaast natuurlijk ook nog Larry Wilcox als John Baker in die aparte serie Chips. Ja, over politie, licht politievermaak zullen we het maar noemen. Daarnaast natuurlijk allerlei sociale onderwerpen en prachtig stuntwerk. En daarbij altijd weer die discomuziek, die muziek van die tijd. En het was altijd raak. Of het nou ontspannen was of actie, het was discomuziek. En dat was natuurlijk de muziek van Alan Silvestri. We gaan nog een stukje laten horen van Chips, maar dan uit seizoen 2. En dan hoort u de main title, gecomponeerd door John Parker in een arrangement van Alan Silvestri. En die nieuwe main title werd ook als herkenningstune voor seizoen 3 gebruikt. Maar liefst 6 seizoenen namelijk was die serie Chips te zien. Maar die seizoen 3, de serie waar u net muziek uit hoorde, dat was de meest populaire in de top 20 destijds in de Verenigde Staten. Gouden tijden, eind jaren 70, begin jaren 80. Muziek van Alan Silvestri.

Daar word je helemaal vrolijk van. Muziek van Chips uit Amerika natuurlijk. Muziek van Alan Silvestri. En aardig om toch te vertellen als afsluiting is dat Alan Silvestri elke keer bij elke aflevering zijn best deed om weer een nieuw disco deuntje te bedenken, zodat elke aflevering ook werkelijk unieke muziek bevat. We gaan verder naar Hairspray uit 2007, muziek gecomponeerd door Mark Shaiman en Scott Whitman. Songs uit de theatermusical van 1988, al wel opgenomen voor de musicalverfilming, maar alleen als instrumentale underscore in de film terechtgekomen. U kunt gaan luisteren naar de Hollywood Studio Symphony onder leiding van Lon Hoyt, met zang van Patty Darcy, Mark Shaiman, Christine Ebersole, Jennifer Lewis, Nathan Lane en Keira Saddle. Hairspray.

Paper Girls that I was crowned Miss Baltimore.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Ongehoorde Scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.